0: zijn binnen spoek. Je kon eerst die wonen in de moeren, en deed nog weer op verloren. En achter keer met die demonen, die deden al geen personen. Die deden in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar dit huis is leer, dit huis is leer, ja dit huis is leer.